0: koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Pelican gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
1: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
0: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer. Here we go. Right now. Ready?

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
6: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
7: 100%, 100%.
8: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
5: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
9: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
5: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.
10: Here we go. Right now.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
1: It's summertime! Let's party! Yeah. It's hot as hell out here. The summer is magic.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
7: I think we could do much better in the group phase, but we grow. And today we are showing that we have more confidence and with the results it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it. Against all their fans, it's never easy.
6: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. De KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. De KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.
8: Here we go. Right now. Ready?

blijven goed vinden. Robin Schulz, Are We Embers? Nee, dat zijn we niet. Het is dinsdag 07.07.2026. En hier is Alex Warren. En de remix van zijn hit van het moment, Fever Dream.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: It's summertime! Let's party! Yeah. It's hot as hell out here. Woo! The summer is...

0: Back to reality. Het is 6:30. Goedemorgen. Het is dinsdag 7 juli. Er is de RGR Nieuwsflash.
1: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
2: I think we could do much better in the group phase, but we grow. We grow, and today we are showing that we have more confidence, and with the results it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it. Against all their fans, it's never easy.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. De KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. De KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven.

0: makes you feel good de hele zomer lang. De minste blabla. De meeste dance hits. Is dat goed?
1: Mag ik u vragen om niet meer in uw training naar het werk te komen? Dank u wel.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
6: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg, ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
5: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
7: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
5: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op groot scherm te volgen.
8: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
9: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
10: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
5: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
11: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart De Wever natuurlijk.
5: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
12: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Go Wild, de Rizzardo remix. Wil ik ook even de barcode meegeven? Die heb ik niet. Het is 7 uur geweest. Op dinsdag met Bebe Rexha en David Guetta. Hier is Sad.

Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

The Original vanuit de hoofdstad van Vlaams-Brabant op 106.7 FM. In DAB Plus vanuit Leuvenstad, vanuit Brussel en vanuit Testelt. Als de verbindingen in orde zijn. Dan was het de laatste tijd weer een probleem met de Proximus-verbinding in Testelt. Meneer, meneer. Ja, meneer. We sturen een technieker langs.

0: Blijf ik zeggen, Karma is a bitch. 4-1. Amerika naar huis. Wel, die waren al thuis, dus dat verandert niet zoveel. En ik heb zometeen meer dance hits. Eerste actualiteit, RGN Nieuwsflash van 7:30.
1: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
2: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg dat ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
1: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op groot scherm te volgen.
4: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
5: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
6: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
1: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
7: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het bbp moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart De Wever natuurlijk.
1: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Je is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: My favorite summer station. Make you feel good. Yeah, yeah, yeah.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
6: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
5: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
7: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen, op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
5: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
8: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar stop. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
9: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
10: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
5: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
11: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zijn bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
5: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
12: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Vloog hij als een speer? Of als een raket? Het is hoe je het wil bekijken. Hij is een nieuw uur gestart. En hier is Jugal en Ultranate. Nieuwe muziek, hou hem in de gaten. Hij is goed hoor. Moving to the Sun.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: we moeten niet zo ver reizen. In ieder geval 4-1 gewonnen, mocht je het gemist hebben of nog niet weten. Het is 8:30.
1: De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
2: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
3: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
1: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
4: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
5: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
6: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haalt je het. Cheers.
1: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
7: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zijn bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
1: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
8: Proficiat RGR met 35 jaar.
9: Music is my medicine. En dit is onze nieuwe single Medicine.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: internationale media zijn lovend over de prestatie van Rode Duivels op het WK. Zoals de over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Jurie Tielemans blikt vooruit.
6: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zover mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te letten.
5: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
7: Je hebt altijd een kans, maar goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd tegen Senegal en nu vandaag, heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
5: Vrijdagavond om 9:00 spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
8: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
5: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.be.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En er is meer, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
6: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert, dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
5: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vastzat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
7: Dus een hoofdstuk dat nu eigenlijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik met mijn zoon terug heb. Nu ga ik mijn leven terug op de rails krijgen en zo snel mogelijk terug beginnen werken.
5: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. In China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht, onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

is dinsdag alweer. Bedankt Marky Mark voor de bijdrage tussen 6 en 10 in de vroege ochtend. Ik neem het over de komende 4 uur. Een pak meer goede rhythm and dance. So stay tuned on the original.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod.

0: De garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Bouterssen. Voor alle info, fort.garage-bergen.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

0: Oh my, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

Clashers. Atlantis. Inderdaad. Meer van dit trouwens, iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 6 en 8 hier bij RVR. Tijdens B2B Back to the Book Radio Show. Vrijdag en zaterdag dus tussen 6 en 8. Op dit radiostation. Dit is RVR.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Touroperator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen vanaf eind maart 2027. Dat heeft de vliegmaatschappij zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Lieben van Wegen en Verkeer.
5: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert, dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
4: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

gaat hier weer vooruit, zeg. Dus 11 uur geweest alweer op deze dinsdag 7 juli met Melizos en de Mixed Masters. My life is a disco. Wel, ik heb goed nieuws, want de disco die gaat door. Op dit uur weer zometeen.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op bedrijven langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

Wij laten de beats door je speakers knallen van maandag tot en met vrijdag. De mannen met een missie hier bij de number one voor Rhythm and Dance. En de beat goes on. Wat dacht je van Topic en Becky G? Summer Vibes met Shaggy, J Balvin en Skrillex met In The Ghetto. En nu deze van LMFAO. Turn up your volume.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud.

goud en juwelen met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Touroperator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
6: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerp Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737 toestellen die niet in Antwerp kunnen landen.
5: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jardo Berto vanuit Seattle.
7: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
5: Vrijdagavond om 9:00 spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
8: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
5: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.

station was het onze, maar gelukkig bestaan er ook dance remixes. Mr. Know It All van de immens populaire Teddy Swims. Het is bijna 9 over 12 geworden.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: My favorite summer station.

beetje speciaal. Het is een specialeke. Aan de andere kant, wat is daar mis mee tegenwoordig? Nieuwste van Lady Gaga. Samen met Doechie hoorde Runaway hier bij

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
6: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze van brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
5: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
7: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
5: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
8: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groepen zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
5: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready?

Airwaves. Dit is RGR Rhythm & Dance met Bauza onder meer. Syndicate of Law. To Fabiola, Lift You Up. We gaan back to the 90s. Ook met de Jamie Star scenario. En nu deze DJ Energy.

The Original is back. Je hebt hem aanstaan. Dit is RGR. Je kan ons trouwens contacteren via e-mail rgr@telenet.be of via de website rgrfm.be. Het WhatsApp-icoontje daar, dat kan je gebruiken. Als je trouwens een beetje tijd moest hebben, moest je je vervelen tijdens het werk of zo, wel, neem eens even een kijkje op onze website en daar vind je meer informatie terug betreffende dit radiostation en uiteraard ook dat andere radiostation van ons, RGR Classic Hits. Andere muziek, maar het concept blijft hetzelfde. Minder bla bla, meer muzika.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

4 uur lang de beste 90s dance en R&B. Wat denkt u daarvan? Wel, dan zit je goed hier bij ons. Tijdens het weekend, vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. De 90s Lovers Radio Show, natuurlijk hier bij RGR.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Eens. Zijn

Keep on Jumping. Bangelijke retro classic van de Lisa Mary Experience. Je kan gerust blijven jumpen hier bij ons. Ook aan de andere kant van 2 uur. Rhythm and Dance non-stop. En vanavond om 6 uur dan zijn er de dance hits on repeat. Graag tot morgen.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
6: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
5: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan. De jonge piloten krijgen er ook een opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de vierde etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
7: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal vooral het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
5: De Sloveen Tadej Pogacar is leider. Aankomst is voorzien rond 20 over 5. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
6: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
5: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. En in Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk. Dat meldt de politie. Online gokken is verboden daar, maar zeker tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK voetbal, wordt er grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn al bijna 350 verdachten opgepakt. Het klaart op deze namiddag en maximaal tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken, morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is
0: een
1: kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: It's summertime, baby.
5: The Summer Station.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
6: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
5: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten, met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. Het klaart op deze namiddag en maxima tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig en tot 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

staat gewoon als een paal boven water. Jawel, the summer makes you feel good als je RGR Dance luistert. Straks met Teddy Swims, Dahul en die retro Meet Her at the Love Parade. Een serieuze bom.

Al dat gezever en al dat gezeik over die spits van Amerika. De Trump die dan naar de FIFA belde. Jongens toch. Maar de droom van onze grote meneer in de VS, wel, ligt nu aan diggelen. Ze hebben bij hem nu helemaal het licht uitgedaan. En dat heet dan karma in het leven. Zoiets, als je een ander iets wilt aandoen, hou je maar vast. Hè. Want de Belgen hebben het gisteren geweldig gedaan. De Belgian Dream is uitgekomen. Ze hebben gewoon de VS weggeblazen. 1-4 werd het. En nu vrijdag om 9 uur tegen Spanje, de kwartfinale. Andere kwartfinales zijn onder andere Frankrijk, Marokko en Noorwegen, Engeland. En aan de andere kant van de tabel, straks vanavond om 6 uur, Argentinië tegen Egypte en Zwitserland tegen Colombia om 22 uur. Beide winnaars spelen natuurlijk die kwartfinale op 12 juni. De laatste van de vier. Maar dus, de duivels niet vergeten, vrijdag 9 uur. Er gaat nog meer volk op de been zijn, hè.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.com.

0: hier of in het buitenland, het maakt allemaal niet uit. Als je maar RGR luistert en een beetje moving to the sun. Hè.
1: Bij tropentemperaturen van boven de 30 graden waren bikini en zwembroek favoriet.
0: Dat was zo in de zomer van 76, maar deze zomer begint er stilaan om te gelijken. Hè. Het toerisme in de Kempen is vorig jaar sterker gegroeid dan in de andere Vlaamse regio's. Er waren vorig jaar 2,5 miljoen overnachtingen. Dat is een stijging met 5,5%.

heerlijk zomers weer. The Summer is Magic van 2026. Het is de zevende van de zevende. En, dames en heren, er wordt weer lekker gecoverd. Want DJ Rebel heeft een nieuwe single. Denk maar eens terug aan die hit uit 93 van Charles & Eddie. Niet slecht, hè? En Mark Whittaker heeft er ook een nieuwe gemaakt. Op basis van Silver. Lay All Your Love On Me. Maar die hebben het destijds natuurlijk gepikt van ABBA. Het is wel een bunker, hè? Ik wil je gewoon een klein stukje laten horen. Het is dinsdag. Zit lekker in je radio, zit lekker in je oren.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

0: All the time. Luister naar non-stop rhythm and dance in de hete zomer van 2026. John Summit and the Chainsmokers. En Microsoft gaat 6400 banen schrappen. Binnen het bedrijf gaat er nog meer veranderen. De jobs worden naar het schijnt niet vervangen door AI. Maar dat kan je denk ik vergelijken met bijvoorbeeld een club, een voetbalploeg. Die zegt van het bestuur, ja, haal van aan van ja, we zijn content van een trainer. En twee weken later ligt hij met zijn kliks en zijn klaks op straat. Ik denk dat dit verhaal ook zo'n beetje meer neigt naar AI. En bij Microsoft werkte voor de herstructurering maar liefst 228.000 mensen. Back to the 90s, Gala en Freed from Desire. Wil je nog meer jaren 90 horen, dan luister je meestal op vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2 naar de 90s Lovers Radio Show.
1: Ik was aan het joggen. Dat is gezongen, hè? Joggen. Dat is gezongen, hè?
2: Peter!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
6: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
5: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Bart Stellemans.
7: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten alle plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten en... Daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
5: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een tracker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
8: Karima. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

Shakira en een retro van Tom Wilson en zijn Techno Cat. Straks Jamback en Diplo, Another en 54 Ultra en Leila K. 1993, open sesame. Retro van Dijk.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

Er wordt weer een nieuw evenement georganiseerd. Jawel, want Tomorrowland en de Antwerpse Stride Running Club lanceren op zaterdag 29 augustus aan het einde van de grote vakantie het nieuwe loopconcept Zone 5 in Antwerpen. Wel, 3000 deelnemers mogen meedoen. Die lopen samen 5 kilometer door de stad van Antwerpen en betreden na de finish een door Tomorrowland speciaal gebouwde arena om dan een feestje van 2 uur te bouwen. Maar het is allemaal alcoholvrij. Dus als je een pintje bestelt, is allemaal 0%.

0: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: In een pak landen in Europa staat dit goed genoteerd in de dance charts Bausa en Magnanic. En er zijn tot nu al drie kwartfinales bekend van op de wereldbeker. Frankrijk moet het opnemen tegen Marokko, Noorwegen tegen Engeland. Dat wordt ook een klapper. En sinds vannacht is er Spanje-België bijgekomen in de kwartfinales. Die wordt nu vrijdag om 9 uur gespeeld. En niet vergeten, aan de andere kant van de tabel is er vandaag om 6 uur Argentinië-Egypte. En om 10 uur vanavond Zwitserland tegen Colombia. De twee winnaars gaan de laatste kwartfinale uitmaken.
1: Maar het belangrijkste in het leven is toch dat je werk graag doet.
0: Voilà, ze. Wheels in motion. Dit is Fedele Grand.

0: top 40.
1: De lijst van RGR van 12/7/97. Op 4 in de aftelling I'll Be Missing You van Pub Daddy en Faith Evans. 3, Sash met Ecuador. Op 2, Fiesta, de zomerhit van The Sun Club. En dit stond in 97, 12 juli, nummer 1. Hebla. Als dat niet zomer is, dan weet ik het helemaal niet meer hoor. The summer makes you feel good. Ook met de hits uit de jaren 90. The 90s. Lovers Radio Show. Je kan hem beluisteren op RGR. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. Het is maar dat je het weet. We zijn dinsdag. We schuiven richting 6 uur. Yeah.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

0: Maya, met een parasol en goed ingesmeerd. Zet hem maar een beetje harder en lekker in het zonnetje. Misschien een beetje in de schaduw. Luister naar RGR Dance. Want de zomer is ook dit jaar weer magisch. Met de dance music. Put on your teen slippers and your dancing shoes. Maar uw botten dan moeten niet aandoen. Hè. Lost Frequencies en Nathan Nicholson. En daarvoor de sound van Clooney, Prospa en D.O.D.
1: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
0: Microsoft gaat de komende tijd maar liefst 6400 banen schrappen.
1: Punt 2.
0: Tour operator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen.
1: Punt 3.
0: En de Rode Duivels, jawel, kwartfinale tegen Spanje aanstaande vrijdag om 9 uur 's avonds. Er kan nog van alles gebeuren. Tot morgen.
2: Het allerbelangrijkste is in een knock-outfase dat je de wedstrijd wint. En dat hebben de Rode Duivels gedaan. En nu wie weet wat er nog mogelijk is in de volgende ronde.
3: Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Bye bye en tot volgende keer.

0: right, listen up.
1: Hey, listen up.
2: Listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
5: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
4: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
6: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten alle plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten en daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
4: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e. De Noord Torstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

vinden. Robin Schulz, Are We Embers? Nee, dat zijn we niet. Het is dinsdag 07.07.2026 en hier is Alex Warren. De remix van zijn hit van het moment, Fever Dream.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: It's summertime.
3: Summertime!
4: Let's party! Yeah. It's hot as hell out here.
5: The summer is magic.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Je bent een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franca van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
6: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
5: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
7: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
5: De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploeggenoot, Quinn Simmons, werd tweede. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noor Thorsten Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Go Wild, de Rizzardo remix.
1: Moet ik ook even de barcode meegeven? Thank
0: you. Die heb ik niet. Het is 7 uur geweest. Op dinsdag met Bibi Rexha en David Guetta. Hier is Sad Girl.

Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

The Original vanuit de hoofdstad van Vlaams-Brabant op 106.7 FM. In DAB Plus vanuit Leuvenstad, vanuit Brussel en vanuit Testelt. Als de verbindingen in orde zijn. Dan was het de laatste tijd weer een probleem met de Proximus-verbinding in Testelt. Meneer, meneer. Ja, meneer. We sturen een technieker langs.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik en dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
5: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Twee vrouwen van tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tennis. Op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
6: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
5: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint over een uur. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Belgen opvolgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA en die werd verworpen. Maar daarmee is kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

Het is 9:30. Zometeen Toto remix van Afrika, Bausa Magnetic, maar eerst het meisje van hits. In Gwadog is de remix van Opal Light. Het is tijd voor Taylor Swift.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: de extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TFA. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
5: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
4: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Jo Broens.
6: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouwen is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impacten hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
4: Hoe dat dan concreet zal verlopen hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
7: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
4: Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte, maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Bellegun volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Bellegun terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

is dinsdag alweer. Bedankt Marky Mark voor de bijdrage tussen 6 en 10 in de vroege ochtend. Ik neem het over de komende 4 uur. Een pak meer goede rhythm and dance. So stay tuned on the original.

0: Smashers.
1: Atlantis.
0: Inderdaad. Meer van dit trouwens iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 6 en 8 hier bij RGR. Tijdens B2B Back to the Book Radio Show. Vrijdag en zaterdag dus tussen 6 en 8. Op dit radiostation. Dit is RGR.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
6: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
5: In Genk, in Limburg, zijn twee mannen betrapt terwijl ze twee blokken cocaïne wilden begraven. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om twee dertigers die in een natuurgebied met een schepje een gat in de grond aan het maken waren. De drugs en de som geld die ze op zak hadden werden in beslag genomen. Het onderzoek loopt. En in New York zijn verschillende straten in het centrum van Manhattan ontruimd na een wegverzakking. Dat maakte de brandweer bekend. Oorzaak zijn renovatiewerken aan een wolkenkrabber van 38 verdiepingen. Er vielen geen gewonden, maar omliggende hotels, winkels en appartementen werden uit voorzorg wel geëvacueerd. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Ready?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel

laten de Beats door je speakers krallen van maandag tot en met vrijdag. De mannen met een missie hier bij de number one voor Rhythm and Dance. En de beat goes on. Wat dacht je van Topic en Becky G? Summer Vibes met Shaggy, J Balvin en Skrillex met In The Ghetto. En nu deze van LMFAO. Turn up your volume.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenk is erbij in Ankara in Turkije.
6: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
5: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Macar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en

0: maken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Here we go.
2: Right now.
1: Ready?
2: Turn it up.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: My favorite summer station.

toegeven, het is een beetje speciaal. Het is een specialeke. Aan de andere kant, wat is daar mis mee tegenwoordig? Nieuwste van Lady Gaga. Samen met Dilchi hoorde Runaway hier.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenk is erbij in Ankara in Turkije.
7: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
6: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Magyar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

in the airwaves. Dit is RGR, Rhythm and Dance, met Bouza onder meer. Syndicate of Law, Till Fabiola, Lift You Up. We gaan back to the 90s, ook met de Jamie Star scenario. En nu, deze DJ Energy,

The Original is back. Je hebt hem aanstaan. Dit is RGR. Je kan ons trouwens contacteren via e-mail rgr@telenet.be of via de website rgrfm.be. Het WhatsApp-icoontje daar, dat kan je gebruiken. Als je trouwens een beetje tijd moest hebben, moest je je vervelen tijdens het werk of zo, wel, neem eens even een kijkje op onze website en daar vind je meer informatie terug betreffende dit radiostation en uiteraard ook dat andere radiostation van ons, RGR Classic Hits. Andere muziek, maar het concept blijft hetzelfde. Minder bla bla, meer muzika.

4 uur lang de beste 90s dance en R&B. Wat denkt u daarvan? Wel, dan zit je goed hier bij ons. Tijdens het weekend, vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. De 90s Lovers Radio Show. Natuurlijk hier bij RGR, de number one.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
6: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
5: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Magyar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden. Here we go.